Dan in deze tijd gaat er als daar iemand zou komen. Dan in deze tijd in onze zin misschien een moment om te gaan. Dan ik ben gaan, zo ga ik zeggen, dan kom ik best wel op. Want dat is wel aan die, aan wie de dingen, aan wie de dingen, aan wie de dingen maken. Dan ik ben hier, schiet me nog aan wat op die dingen. Aan die jongen, dat is wel niet om te staan, dan ben je dat zo. Weet je waar je dat praat is, dan ik laat je de kamer van mij ook aan, dan is het zo, dan ik kom op het zo. Thank you.